We openen dit programma door de New European Ensemble met The Wind Moves Them van Jörg Frey. Het ensemble bestond uit Marieke Franse fluit, James Meldrum klarinet, Rada Ofkarova viool, Willem Stam cello en Jacob Kellerman gitaar. In een iets andere samenstelling vervolgde het New European Ensemble hun concert met Garden of Transparency uit 2018. In dit werk speelt Frey een subtiel spel met de architectuur van zijn compositie en het gevoel van tijd. De architectuur van een stuk en de manier waarop die tevoorschijn komt en verandert in een compositie vormen de emotionele kern van veel muziek van Frey. Als componist kun je transparantie aanbrengen in de structuur en de tijd laat de klanken groeien en opbloeien, aldus Frey. Dit is het New European Ensemble weer met Garden of Transparency van Jörg Frey.

U hoorde Keiko Shiicho met Lessigné Passager van Jürg Fry. En omdat we nog wat tijd over hebben, kunt u nog even luisteren naar een deel van het derde concert van de middag met Jürg Fry. U hoort de eerste drie delen van Windwörter uit 2018 door Karen Mozeri, sopraan en Josef Pugliavio. En dat zijn achtereenvolgens Herze, Leid, Zwei Welten en Sehnsucht Landschaft. Alle opnames die u in dit programma heeft gehoord, die werden gemaakt door Kees van de Wiel. In de Willem

Om twee toonzaal in Den Bosch op 13 november 2022. En hij stelde ook dit programma samen. Volgende maand, op 4 december, is er weer een concertzender live met muziek van November Music 2022. Waaronder dus de complete Windwörter van Jörg Frey, waarvan u dus nu een paar delen hoort.

In de komende 2 uur kunt u bij de Concertzender gaan luisteren naar een aflevering van Concertzender Live. U gaat luisteren naar de 11e van 12 uitzendingen die gevuld worden met opnames van het festival November Music 2022. Dat vorig jaar dus uiteindelijk weer eens werd gehouden zonder coronabeperkingen op diverse locaties in Den Bosch. En dat alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. In deze aflevering opnieuw aandacht voor de middag met Jurk Fraai op zondag 13 november in de Willem II toonzaal. Volgens de organisatoren een serene, verstilde klankwereld waar je gerust een hele middag wil verblijven. De in de zaal aanwezige Jurk Fraai neemt een unieke plek in binnen de Europese muziek. Aanvankelijk was het werk van Fraai een geheim tip onder de kenners en werkte hij in stilte aan een eigenzinnig oeuvre. Sinds de jaren 90 is er steeds meer aandacht voor zijn persoonlijke muziek. Hij zocht daarbij aansluiting bij het componistencollectief Wandelweiser, waarin componisten een eigen invulling geven aan stilte, experiment, ruimtelijkheid en repetitieve structuren. Naar voorbeeld van componisten als John Cage, Morton Feldman en Lamont Young. Het derde concert van die middag met Jurk Fraai werd uitgevoerd door sopraan Karen Motzerich en violist Joy Puglia. En zij bracht Windwörter uit 2018, een cyclus van 15 liederen op tekst van Jurk Fraai zelf. Gaat u luisteren naar Karen Motzerich en Joy Puglia.

Dat waren Karel Motseri en Joy Puglia met 15 windvluchten van Jörg Frey. U luistert naar opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, editie 2022. Een dag eerder, op zaterdag 12 november, stond het Duits-IJslandse ensemble Adepter op het podium van de Willem II-toonzaal. In een uitzonderlijke samenstelling van fluit, klarinet, harp en slagwerk brachten zij een programma met 4 gevarieerde werken, waaronder 2 wereldpremières. Je hoort achtereenvolgens de première A Jewel to the Harp van de Nederlandse componiste Bianca Bongers, de première van Deadfold van de Belgische Ellen Jacobs, gevolgd door Zonder Titel uit 2015 van de Nederlandse Bart de Vrees, die zelf de elektronica verzorgt, en tenslotte Drummed Variation, dat is uit 2014 van de Duitse Sarah Nemtsov. Dit is Ensemble Adepter. Dat bestaat uit Krishna Helgadottir, fluit, Ingolfur Wilhelmsson, klarinet, Gunhilder Einarsdottir, harp en Matthias Engler, slagwerk.

Zonder titel. 9 aforismen en een interlude naar de roman Het vraagteken een feit van S. van Witgen. Eerste deel, het oponthoud.

Derde deel. Eschatologische methode voor een spijtoptand.

Vierde deel, intermezzo. Vijfde deel, een korte geschiedenis van het opgedrongen sentiment.

Zesde deel, intermezzo. Zevende deel, intermezzo. Achtste deel, intermezzo. Negende deel, intermezzo. Tiende deel, intermezzo. Elfde deel, recapitulatie van het einde.

14e deel, intermezzo. 15e deel, proloog over de ontdekking van het gevonden voorwerp.

17e deel, intermezzo. Achttiende deel, intermezzo.

U heeft geluisterd naar het ensemble Adapter met achtereenvolgens A Jewel to the Harp van Bianca Bonkers, Deadfold van Ellen Jacobs, Zonder titel van Bart de Vrees en tenslotte Drummed Variation van Sarah Nemtsov. U luistert naar opnames gemaakt tijdens het festival November Music, editie 2022. Op zondag 6 november 2022 vond, zoals gebruikelijk, de jaarlijkse kunstmuziekroute plaats. Hiervan hebben we al eerder het een en ander uitgezonden, behalve het concert dat aanstormend viooltalent Joshua Tavernier samen met pianist Peter Sluis gaf in de Willem II-toonzaal. U hoort achtereenvolgens Riffs uit 2021 van Joey Raukens, Chanson Russe van uit 1937 van Igor Stravinsky en tenslotte weer een stuk van Joey Raukens, namelijk Sarasvati. Hier zijn, zoals gezegd, Joshua Tavernier viool en Peter Sluis piano.

U hoorde Season of Light van Xabi Torres, Interlude 1 van Daniel van Dalen, Spark van Gabriella Smith en On Anxiety van Kinan Azme, alle uitgevoerd door Fuse. Het volgende blok van hun concert was nog een stukje langer. Als eerst een interlude van slagwerker Daniel van Dalen, vervolgens A Place to Stand van Morris Kliphuis, een volgende interlude van contrabassist Tobias Nijboer, gevolgd door Nuts, geschreven met 4 hoofdletters, van Jacob ter Veldhuis, daarna Expand van Natalie Joachim en tenslotte Secret Garden van Fuse-violiste Julia Philippens. Dit is Fuse.

Dat waren achtereenvolgens A Place to Stand van Morris Kliphuis, Nuts van Jacob ter Veldhuis, Expand van Natalie Joachim en tenslotte Secret Garden van Julia Philippins. Aangevuld met twee interludes door de drummer en bassist van Fuse. Het concert van Fuse eindigde met Pulse van Bryce Dessner en Ocean City Gold van Gabriel Kahane.

U hoorde, tot besluit van het concert van Fuse, Pulse van Bryce Dessner en Ocean City Gold van Gabriel Kahane. Fuse bestaat uit Julia Philippens en Emma van der Schalie, viool, Adriaan Breunis, altviool, Masha van Nieuwkerk, cello, Tobias Nijboer, contrabas en Daniel van Dalen, slagwerk. De opnames van het concert van Fuse werden voor de concertzender gemaakt door Chris Weda, die ook het prachtige zaalgeluid verzorgde. Omdat we nog wat tijd over hebben, laten we alvast een deeltje horen van de compositieopdracht die Kika Sprangers van November Music kreeg. Ze had haar eigen quintet aangevuld tot een 13-koppige band met daarin topmuzici als Remy van Kesteren, Morris Kliphuis en Mete Erker. Deze opname werd gemaakt door onze eigen Wijnand de Groot. Later in het jaar gaat u het volledige concert horen. Nu, tot het eind van het uur, een voorproefje van Sapphire Sun and Fur van Kika Sprangers. Concertzender live werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. U kunt gaan luisteren naar de tweede van een serie uitzendingen met opnames die we gemaakt hebben op het festival November Music 2023, vorig jaar dus. En dat vond plaats op diverse locaties in Den Bosch. Alle opnames zijn door de Concertzender gemaakt in samenwerking met November Music, de VPRO, en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk hebben gemaakt. In het kader van een 25-jarig jubileum vroeg het Nederlandse Ruisdael Quartet aan 25 Nederlandse componisten een kort werk te schrijven. En zo ontstond een wonderlijke staalkaart van het Nederlandse componeren aan het begin van de 21ste eeuw. Op vrijdag 10 november, vorig jaar dus, speelde het kwartet in de Willem II toonzaal alle 25 moderne kwartetbriljantjes voor het eerst live en wel in één concert. En we gaan ze het komend uur beluisteren en dan wel in blokjes van 5. Om te beginnen hoort u Ruisdael's Windmill van Thomas Beyer, Vieren van Bianca Bongers, Bounce van Joël Bons, Persian Miniature van Aftab Davichi en Stardust van Jacob ter Veldhuis. Hier is het Ruisdael Quartet in een opname dus die we maakten op November Music 2023.

Het Ruijsdael Kwartet speelde achtereenvolgens Ruijsdaels Windmill van Thomas Beyer, Vieren van Bianca Bongers, Bounce van Joël Bons, Persian Miniature van Aftab Darvishi en Stardust van Jacob ter Veldhuis. We luisteren naar een opname van het Ruijsdael Kwartet. Dat bestaat uit Joris van Rijn, Amy Hoey Resnik viool, Gijs Kramers altviool, Michael Müller cello. En zij spelen 25 korte werken van 25 Nederlandse componisten. En die composities zijn gemaakt op verzoek van het kwartet. In de bijzaan van 12 van die componisten gaat het Ruijsdael Kwartet verder met Het kan verkeren van Carmiet Fadaal, Rockdaal van Oene van Geel, Passaggio Dramatico van Willem Jets, Wolkenluchten van Rob Goorhuis en tenslotte Adonis Blue van Rosalie Hirs.

Dat was het Ruisdael Quartet met wederom 5 korte composities van 5 Nederlandse componisten. Achtereenvolgens hoorde u Het kan verkeren van Carmiet Fadaal, Rockdaal van Oene van Geel, Passeggio Dramatico van Willem Jets, Wolkenluchten van Rob Goorhuis en als laatste Adonis Blue van Rosalie Heers. Het Ruisdael Quartet vervolgde hun concert tijdens November Music 2023 dus in Den Bosch met Fanfarelle van Jan-Peter de Graaf, Plakband van de kersverse componist des Vaderlands Anne Maartje Lemmerijs, Zeevlam van Reza Nemavar, Jacob van Ruisdael The Enlightened Calvinist, een werk van Martijn Padding, en Red, Yellow en Bluegrass van Guus Jansen.

Het Ruistaalkwartet met Van Varelle van Jan-Peter de Graaf, Plakband van Anne-Maartje Lemmerijs, Zeevlam van Reza Nemavar, Jacob van Ruistaal, die Enlightened Calvinist van Martijn Padding en Red, Yellow and Bluegrass van Guus Jansen. Dan gaan we naar het volgende blokje van 5 composities van weer 5 Nederlandse componisten dus. Étoile Infinie van Hanna Kulenty, Fluster van Edward Topp. The Strings Around Saturn van Max Knigge. Ruis voor Ruistaal van Maarten Ornstein. En Vite plus Vite van Jan van der Putten.

Dit waren achtereenvolgens Ziati van John Taverner, Nebulous Sorrow van Aart Strootman, De Profundis van Bart Michels, Ovenin van Aart Strootman en Maya Friedman, Psalm 125 van Chris Oelbrand en als laatste Planescaped van Petris Vasks. Uitgevoerd werden de stukken door Maya Friedman cello, Merel Verkamme viool, Sietse van Wijngaarden orgel, Capella Brabant onder leiding van Mark Versteeg en FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman. De opname in de Grote Kerk werden gemaakt door Wijnand de Groot en de opname van het trio Napolov Sandé Friedman in de Willem II toonzaal die werden gemaakt door Kees van der Wiel, die ook dit programma samenstelde.

aflevering van Concertzender Live. U kunt gaan luisteren naar de vierde aflevering van een serie uitzendingen met opnames van het festival November Music 2023. Vorig jaar dus gehouden op diverse locaties in Den Bosch. Alle opnames zijn door de Concertzender gemaakt in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. In deze aflevering hoort u het collectief met een portret van Tristan Murray en een concert van het Luna Strijkkwartet met Vincent van Amsterdam tijdens de kunstmuziekroute. Op woensdag 8 november was het uitgebreide Belgische ensemble Het Collectief aanwezig in de Willem II Toonzaal om het grootste gedeelte van de Portulan-cyclus van de Franse componist Tristan Murray uit te voeren. In deze 11-delige kamermuziekcyclus, Portulan, schildert Murray sensueel met timbres en toonhoogtes. Hij vertaalt beelden en expressies uit zijn eigen leefwereld naar de muziek. Met in de hand de Portolaan, een 13e-eeuwse primitieve navigatiekaart, neemt de componist ons mee naar alle windstreken. Tristan Murray startte de cyclus in 1998 en op gezette tijden zijn er nieuwe delen toegevoegd. Op dit moment zijn er dus 11. Het collectief voert 9 delen uit de periode 1998 tot 2021. Overigens doen ze dat niet chronologisch. Op onze website kunt u de afzonderlijke delen terugvinden met de daarbij behorende uitvoerende muzici. Gaat u luisteren naar de cyclus Portulan van Tristan Murray door het collectief uit België. Het ensemble dat staat tijdens de grote bezetting onder leiding van Tom de Kok. En het eerste deel heet La Chambre des Cartes. Het is uit 2011.

Dat was Seven Lakes Drive uit 2006, afkomstig dus uit de cyclus Portulan van Tristan Murail. 9 delen hiervan werden uitgevoerd door het collectief uit België. En het collectief bestaat uit Thomas Dieltjens, piano, Wilbert Aert, viool, Vincent Hepp, altviool, Martijn Vink, cello, Toon Fred Fluit en piccolo, Ayumi Mori, klarinet, Felix Rood, hoorn en Ties Franke, slagwerk. En het collectief stond tijdens deze grote bezetting onder leiding van Tom de Kok. U luistert naar live-opnames gemaakt op het festival November Music, editie 2023. Op zondag 5 november was in Den Bosch de jaarlijkse kunstmuziekroute met veel concerten op zeer verschillende locaties. In de Statenzaal van het Noord-Brabants Museum speelde bijvoorbeeld het Nederlands Luna strijkkwartet samen met accordeonist Vincent van Amsterdam. En van de opname hoort u als eerste het strijkkwartet in een werk van Ik Henneman. Outside the Rain Has Stopped. Het is uit 2021 en het is een ritmisch en gelaagd werk. De intuïtieve, energieke, losgestructureerde flow van pianist-improvisator Cecil Taylor is een belangrijke inspiratiebron voor deze compositie. Eindeloze, bijna uitputtende variaties, veroorzaakt door materiaal dat Ik Henneman als improvisator veel gebruikt. De losse snaren zijn een essentiële kleur in de hele compositie. Luistert u naar Outside the Rain Has Stopped van Ik Henneman door het Luna strijkkwartet. Dat bestaat uit Janneke van de Prooien en Jaltje de Vries, viool, Elisabeth Smalt, altviool en Catharina Gross, cello.

En dat was Outside the Rain Has Stopped van Ik Henneman door het Luna Strijkkwartet. Het tweede werk op het programma is een nieuw werk van de Nederlandse componist Christian Richter. In 2019 verraste Richter al met zijn transcendente accordeonwerk Afbuigingsjuk. Toen ook te horen tijdens November Music 2019. Nu komt hij met Afspiegelbreuk, dat zich als het ware afspiegelt aan dit eerdere werk. Zoals in het prisma een lichtstraal wordt afgebogen en er door de breking van het licht een spectrum aan kleurverschillen kan worden waargenomen, zo belicht Afspiegelbreuk subtiele gradaties in spanning en kleur in een scala van verschillende harmonieën. U kunt het gaan horen. Hier zijn Vincent van Amsterdam, accordeon en het Luna Strijkkwartet in de première van Afspiegelbreuk van Christian Richter.

U hoorde de muzici Vincent van Amsterdam, accordeon en het Noenastrijk kwartet in de première van Afspiegelbreuk van Christian Richter. De opname in de Statenzaal werd gemaakt door Theo van Soest en de opname van het collectief in de Willem II-toonzaal werd gemaakt door Kees van de Wiel. En Kees van de Wiel was ook de samensteller van dit programma. Omdat we nog wat tijd over hebben, laten we alvast een deeltje horen van de compositieopdracht die Kika Sprangers kreeg van November Music. Ze had haar eigen quintet aangevuld tot een 13-koppige band met daarin topmuzici als Remy van Kesteren, Morris Kliphuis en Mete Erker. Tot het eind van het programma dus de uitgebreide band van Kika Sprangers met Nothingness. Deze opname die werd gemaakt door Wijnand de Groot in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Later dit jaar kunt u overigens het hele concert horen van deze uitgebreide band van Kika Sprangers.

Dit is Concertzender Live met vandaag de vijfde van een serie uitzendingen met opnames van het festival November Music 2023. Dat vond vorig jaar plaats op verschillende plekken in Den Bosch. Alle opnames zijn door de Concertzender gemaakt in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Vandaag twee delen uit de cyclus Cosmoscopio van Richard Reinvos door het Ives Ensemble en het project Noise Uprising van Christopher Trapani door het Belgische gitaarcollectief Zwerm tijdens de kunstmuziekroute waarmee we deze uitzending beginnen. In de kaleidoscopische muziek van de Amerikaan Christopher Trapani bundelen zich talrijke invloeden van folk en blues tot shoegaze en Turkse makam. Hij heeft een grote voorliefde voor microtonale, ongewone stemmingen en meanderende kanons. In 2007 won Trapani de Gaudiamus Muziekprijs. Nu heeft hij een nieuwe liedcyclus geschreven voor het Nederlands-Vlaamse gitaarkwartet Zwerm. Voor de liedcyclus gaat Zwerm in zee met veelzijdige zangeressen, dat zijn er twee. Sofia Janberg en Sofia Burgos waren acrobaten die hun stembanden vlot kunnen oprekken. Ze kunnen flink aan de slag in Trapani's Noise Uprising. Vertrekpunt voor de liedcyclus is het geleden.

gelijknamige boek van Michael Denning. En daarin beschreef Denning de explosie aan opnames van populaire muziek in havensteden over de hele wereld als gevolg van de komst van elektrische opnametechniek in 1925. De historische 78 toerenplaten uit die tijd zijn de niet zo stille getuigen van het ontstaan van jazz, son, samba, rumbetico, fado en tango. Aan de hand van analyses en transcripties van bestaande historische opnames en 78 toerenplaten reconstrueert Christopher Trapani deze verborgen geschiedenis. Hiermee schreef hij een collectie korte werken gebundeld in de liedcyclus Noise Uprising. Hier zijn de twee zangeressen Sophia Jernberg en Sophia Burkos en Zwerm, bestaande uit Toon Callier, Johannes Westendorp, Kobe van Kouwenbergen en Christopher Trapani zelf, gitaar en andere snaarinstrumenten en elektronica. In het komende kwartier Noise Uprising van Christopher Trapani.

Dat was de Nederlandse première van Noise Uprising van Christopher Trapani, uitgevoerd door Sophia Jernberg en Sophia Burgos Zang. En Zwerm, voor dit project bestaande uit Toon Callier, Johannes Westendorp, Kobe van Kouwenbergen en de componist zelf Christopher Trapani. De opname werd gemaakt 5 november 2023 in de Willem II Toonzaal door Kees van de Wiel. U luistert naar live-opnames van het festival November Music editie 2023. Ook op zondag 5 november, maar een paar uur later en een paar honderd meter verderop in de Grote Kerk, werden twee delen van de cyclus Cosmoscopia uitgevoerd van de Nederlandse componist Richard Rijnvos. Deze cyclus van Rijnvos is een serie. Beeldende kunst, landkaarten en mathematische patronen behoren daarbij tot zijn bouwmateriaal. Na een cyclus over de stad New York volgde een tweede over Venetië. Daarna is het een kwestie van schaalvergroting. Steden werden continenten, continenten werden hemellichamen. Na de voltooiing van Grand Atlas, een cyclus waarin elk van de 7 wereldcontinenten wordt verbeeld in een orkestrale compositie, komt Rijnvos nu dus met een nieuwe cyclus, Cosmoscopio. Dit is een serie van 9 composities over de Griekse wijsgeer Pythagoras en zijn harmonie der sferen. Volgens de theorie van Pythagoras wordt het universum bestuurd door harmonieuze, numerieke relaties en komen de afstanden tussen de planeten overeen met muzikale intervallen. Het Ives Ensemble presenteert tijdens November Music de eerste 2 voltooide onderdelen, namelijk het strijkkwartet Selene, de maan, dat u straks gaat horen, en nu Aphrodite, de planeet Venus voor show en strijksextet, waarbij de showpartij wordt vertolkt door Naomi Sato. Dan is het hier het Ives Ensemble, bestaande uit Josje ter Haar, Emma Breedveld en Janneke van Prooijen viool, 2 altviolisten, Helen Hulst en Ruben Sanders, en tenslotte cellist Job ter Haar. Dit is Aphrodite van Richard Rijnvos uit de periode 2022-2023.

Dat was Aphrodite, deel 4 uit de cyclus Cosmoscopio van Richard Reinvos. Uitgevoerd door Naomi Sato, zij bespeelde de show, en het Ives Ensemble. Het tweede deel van de cyclus heet Selene en is geschreven in de periode 2021-2022 voor strijkkwartet. Hier is het Ives strijkkwartet, bestaande uit de violisten Josje ter Haar en Emma Breedveld, altvioliste Helene Hulst en cellist Job ter Haar. Selene van Richard Reinvos.

Dit was Selene, deel 2 uit de cyclus Cosmoscopio van Richard Reinvos door het Ives Ensemble. En het einde ook van dit concert in de Grote Kerk in Den Bosch, dat voor de concertzender werd opgenomen door Theo van Soest. In de tijd die nog rest, laten we vast twee deeltjes horen van de compositieopdracht die Kika Sprangers kreeg van November Music. Ze had haar eigen quintet aangevuld tot een 13-koppige band met erin topmuzici als Remy van Kesteren, Morris Kliphuis en Mete Erker. Tot het einde van dit programma Light, Gleam en Absolute Omni. Opname werd gemaakt door onze Wijnand de Groot. Later in dit jaar gaat u het volledige concert horen. Dit programma, CZ Live Nieuwe Muziek, werd samengesteld door Kees van der Wiel.

Luisteraars, dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live, waarin vandaag de zesde van de serie uitzendingen met opnames van het festival November Music 2023. Dit festival vond vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Alle opnames zijn door de Concertzender gemaakt in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakt. Vandaag muziek met weinig woorden. November Music programmeert ook altijd een aantal hedendaagse wereldmuziekconcerten, waarvan u er vandaag twee kunt beluisteren. Op 7 november kwam de Syrisch-Nederlandse oetspeler, zanger en componist Nwaras Altaki weer langs. En hij nam dit keer een compleet nieuwe band mee, Madaba. De band bestond verder uit Tony Rowe, piano en elektronica, Shahin Nouring, Afro-Anatolisch slagwerk en Gaed Al-Mahboud op basklarinet en doedoek. Luister naar Madaba in Podium Azijnfabriek. Alle trackgegevens staan natuurlijk op onze website.

Dat was Madawa, bestaande uit Nawaraz Altaki, oud en vocale, Tony Rowe, piano en elektronica, Shahin Durin, Afro-Anatolisch slagwerk en Gayet Almagout, klarinet, basklarinet en doedoek. Een opname uit podium Azijnfabriek te Den Bosch, opnametechniek Wijnand de Groot. U luistert naar live-opnames van het festival November Music editie 2023. Een dag later, 8 november 2023, stond Nawaraz Altaki weer op het podium Azijnfabriek. Dit keer werd hij toegevoegd aan Naysam Jalal Trio. En dat bestaat uit Naysam Jalal, fluit en zang, Claude Chamichan, bas en Leonardo Montano, piano. Ook deze opnames zijn weer gemaakt door Wijnald de Groot. Kees van der Wiel stelde het programma samen. Luister naar het Naysam Jalal Trio plus Nawaraz Altaki.

Dat waren Kika Sprangers Large Ensemble met Remy van Kesteren. En dat ensemble, ik ga ze allemaal weer een keertje noemen. Kika Sprangers saxofoon, Remy van Kesteren harp, Morris Kliphuis horen, Mete Erker saxofoon, Alistair Payne trompet, Kitia Ringa Caraona fluit, Anna Serierse, Nina Rompa, Marit van der Leij en Liva Doempe stem. Koen Schalkwijk piano, William Barrett bas en Willem Romers drums. Als u dat allemaal niet heeft kunnen volgen, ze staan ook op onze website. De opname werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. U luistert naar live-opname van het festival November Music Editie 2023. Op 3 en 4 november van dat jaar waren er in totaal 12 concerten gewijd aan de muziek van Jan Zorn. 11 in de Verkadefabriek en 1 in de Grote Kerk. Jan Zorn gaf ook dit jaar, zoals gewoonlijk, geen toestemming voor radioopname, maar inmiddels is het orgelconcert in de Grote Kerk op CD verschenen. Ja, en die mogen we dus uitzenden. Deel 12 van de serie The Hermetic Organ is getiteld Office 30, de Bosch Requiem. Zowel de repetitie als het concert is opgenomen. In deel 2, A Pilgrim Through Hell, bespeelt Jan Zorn de twee orgels van de Grote Kerk op en neer rennend van het grote Betz-orgel boven naar het kleine Strumpel-kabinetorgel beneden. John Medeski was Zorns assistent op het grote orgel dat zo kon doorklinken bij Zorns afwezigheid. Kees van der Wiel was de gelukkige opnametechnicus die dit evenement heeft vastgelegd in opdracht van John Zorn. Hij is trouwens ook de samensteller van dit programma. Dit is John Zorn met The Hermetic Organ Volume 12, Office Number 30, The Bosch Requiem.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En de 6e aflevering van een reeks programma's die gewijd is aan het festival November Music van 2006. De Concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op. En het grootste deel hiervan is al uitgezonden. Volgende maand is het 7e en laatste deel uit de serie. Vandaag de Bauer Melody of 2006, het concert van het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster. De complete uitvoering van Monochromes van Joost van der Goor en een paar fragmenten uit Rob Zuidams Der Hund door De Helling en het Doelen Ensemble. Op vrijdagmiddag 17 november vond er in de toonzaal in 's-Hertogenbosch een lunchconcert plaats. Het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster bracht onder de titel Hartmuziek een gevarieerd programma. Dirigent René Gulikers stelde dit programma voor November Music samen. U hoort achtereenvolgens Quadrival van Michel van der A, Tre Canti van Manfred Trojan, Rumori Cardiace van Matthias Steinauer en Sul Cuor della Terra van Jacqueline Fontaine. Het ensemble bestaat uit Katharina Weingart piano, Hanna No en Oynike Wirasepoetra viool, Anna No cello, Wu Song Hong fluit en Vanessa Heuvelman klarinet. Dit is het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster. De dirigent is René Gulikers.

U hoorde Sul Cuor de la Terra van de Belgische componiste Jacqueline Fontaine. Dit was het laatste werk van het lunchconcert dat op 17 november vorig jaar plaatsvond in het kader van het festival November Music. U hoort het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster onder leiding van René Grulikers. Van een heel andere orde was het concert dat De Bouwer, het duo Berend Dubbe en Sonja van Hamel, gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Het Nederlandse popduo Bouwer neemt een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse muziekwereld. Harmonische, zonovergoten miniatuurpop, beïnvloed door West Coast popmeesters als Burt Bacharach en Brian Wilson, maar ook door hedendaagse bands als Steel Lab en The High Yamas. Al tijdens het festival Crosslinks in het voorjaar van 2006 had Bouwer, toen samen met het Metropoolorkest, een optreden verzorgd onder de titel The Bouwer Melody of 2006. Tijdens November Music speelde Bouwer met een voor deze gelegenheid samengesteld ensemble onder leiding van pianist Martin Fonse, die ook de arrangementen maakte. Helaas kunt u tijdens deze radio-uitzending niet de geweldige videoprojecties van de kunstenaars Perzijn Broerse en Margit Lakacs zien. Met name de combinatie van de muziek met de videobeelden maakte het concert van Bouwer gedenkwaardig. Luistert u nu naar de laatste van de drie sets die Bouwer tijdens November Music voor volle zalen bracht. Dit is de Bouwer Melody of 2006.

publiek in de toonzaal en u heeft kunnen luisteren naar de improvisatie 4, improvisatie nummer 4 van Roscoe Mitchell. En daarna van Peter Heerborn on Golden Wings, een werk uit 1993. Het volgende werk op het programma is Écoute deux voor klarinet en strijkkwartet uit 1997 van de jonge Duitse componist Dietrich Hane, geschreven voor de Engelse klarinetist John Corbett en het Mondriaan kwartet. En ze gaan het ook nu uitvoeren. Het werk was geschreven ter nagedachtenis aan de 350ste verjaardag van de Westfalische Vrede in 1998. Luistert u naar Écoute deux van Dietrich Hane.

En dat was de klarinetist John Corbett samen met het Mondrian Quartet in het werk Écoute deux van Dietrich Hane. En deze lange concertavond in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch werd besloten met de première van het strijkkwartet 9.9.99 uit, u raadt het al, 1999 van de saxofonist Roxo Mitchell, die u net ook al hoorde in het programma. Luistert u naar het Mondrian Quartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena, en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter en Altena. Dit is 9.9.99.

En een mooi slotapplaus in de toonzaal in Den Bosch. Dit was tot slot van de uitzending met archiefopnames uit festival November Music 2000. En u luisterde naar een werk van Roscoe Mitchell. En het heette 9999 uit 1999 dus. Alle opnames van het concert van Multiphone en het Mondriaan Quartet en Roscoe Mitchell werden op 16 november 2000 gemaakt door Dick Lucas voor VPRO en de Concertzender. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. En dan is er natuurlijk van 4 tot en met 8 november aanstaande weer het Festival November Music 2015. En ook daar zullen Concertzender en VPRO weer van de partij zijn voor het maken van een groot aantal opnames. Voor het programma van dit jaar verwijzen we u graag naar novembermusic.nl.

U luistert naar de Concertzender in deze uren aandacht voor nieuwe muziek. En we gaan zo verder met ons programma Concertzender Live.

0: Dat was All Together Now van Jacques Palings, uitgevoerd door het Lema Trio tijdens de Composers Club in het festival November Music 2006. We zijn toe aan de zevende en laatste van een reeks programma's die gewijd is aan het festival November Music 2006. De concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op. Deze uitzending, de laatste, de hilarische, de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, uitgevoerd door Dick Verduld en Manuel Schaller. Maar eerst krijgt u een uitgebreide impressie van de Composers Club die dit jaar onder leiding stond van componist Willem Jets. Sinds een paar jaar vindt er de Composers Club plaats in het kader van het festival November Music. Het is een ideale ontmoetingsplek voor jonge componisten en een geïnteresseerd publiek. Ook voor deze Composers Club waren 3 componisten uitgenodigd een nieuw werk te schrijven, dit jaar voor een trio van saxofoon, piano en klarinet. Het Belgische Telema-trio verzorgt de uitvoering van de werken en de componist Willem Jets heeft voorafgaande aan de uitvoering een gesprek met de componist. De komende 3 kwartier kunt u luisteren naar 3 wereldpremières van respectievelijk. En hier komen de componisten Mathies B. Nitsche, Wart de Vleeshouwer en Nicoline Soeter. Inclusief dus de vraaggesprekken met de componist.
1: Als eerste hebben we vandaag op het programma een stuk van een Duitse componist, Mathies Nitsche. En Mathies heeft ook in Nederland gestudeerd op het Haagse Conservatorium. Die spreekt ook een beetje Nederlands, dus wij kunnen het interviewtje in het Nederlands doen. Als hij uit de bocht ligt, dan gaat hij gewoon over in het Engels, maar ik denk dat dat geen probleem is om dat te begrijpen. Mag je uitnodigen om hier te komen staan, Mathies? Dan kunnen we even over een stuk gaan spreken. Hier?
2: Isn't it better to speak afterwards?
1: No, I think it's Dutch or English. Dus in Nederland. Het is interessant, denk ik, voor het publiek om van tevoren te weten wat ze gaan horen. En zodat iedereen ook voorbereid is op wat er komt. Als je het achteraf hoort, dan is het altijd een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus vandaar mijn keuze om dat van tevoren te doen. Jouw stuk, dat heeft een prachtige Franse titel. Dat heet Si j'avais envie d'être heureux.
2: Ik ken het niet. Hoe was dat dan in het Nederlands?
1: Ja, als ik zin had om gelukkig te zijn.
2: Ja, en het is een gedicht van Michel Houellebecq. En in deze gedicht beschrijft hij die mensen die gelukkig zijn. They are happy until they are 60, but he describes a bit their artistic mind being happy with plastic toys and playing with them until they are 60 and then they die. It's a comparison kind of metaphor for living a life with the things you like as a child, and you don't change these things until you die. And he compares that with television programs. All these beautiful things we have in our life, and they just keep us happy until we die. And I use that I could quite identify with that poem in a musical sense, that I have my musical plastic toys. Like, for example, I got to know Argentinian tango quite early, and this was my pop music in the youth. I was listening when others were listening to some radio pop music. I was listening to Argentinian tango.
1: But how come that? That you so far from Argentine tango music in the youth?
2: Some friend of my parents bought a CD, and then I was hooked.
1: Want je woonde niet daar, in Duitsland. Oké. Ja, dat ligt dan niet zo voor de hand inderdaad.
2: No. Especially this time, I mean now the Argentine time is all over the place.
1: Ja, yeah, especially in Holland.
2: Yeah, especially here. Grand Prix. And yeah, but also pop music, of course. And these are the things I really identify, and I'm pretty convinced that these things, even if I try to get to new realms and do new things, I carry them with me. These are my plastic toys.
1: Okay. We have it over the plastic
2: toys.
1: You
2: shouldn't talk about it.
1: Oh, I was not prepared to do that, but ik las in jouw programmaboekje dat je nogal zat te zappen in je muziek. Yeah. Dus dat je allerlei muzikale stijlen achter elkaar plaatst. En dat dat voor jou een heel belangrijk ding is in het stuk. Dat is een heel belangrijk manier van je verhaal te vertellen door heel snel af te wisselen in muzikale stijlen. En mijn vraag is, waarom doe je dat? En wat voor stijlen heb je daarvoor gebruikt? Je hebt net al iets gezegd over die tango, tijdse muziek.
2: The different tango styles, even in tango there are several styles, like they use a waltz, they use tango and stuff. The electronic pop stuff is very much present here. Some musette stuff. And this aspect is... I'm trying. What I'm not really after is zapping in this postmodern way. My idea is just all there.
1: Ja, wat ik begreep uit jouw tekst is dat Houellen Beck, de dichter, die gebruikt die metafoor voor toys, voor Nederlands speelgoed, om aan te geven. De alledaagsheid van het leven. En het leven is gewoon één grote verzamelbak, zou ik maar zeggen, van spelen met dit en dan weer met dat. En zo wil je dat muzikaal verbeelden.
2: It's really this mentality of being totally inside you. It's really this mentality of keeping... it's a critique, of course, to this kind of human state when you get adult and then you just lock everything which comes from outside and you just keep on with what you have and for the rest of your life.
1: Ja. Maar typisch ook voor de Beck, die nogal een nihilistische schrijver is, die heel erg afstand neemt en alles tussen aanhalingstekens met het dagelijks leven heeft te maken. Ja. Dus dat is ook voor jou de reden geweest om te zappen als het ware door je stuk met die verschillende.
2: Ja, for me the zapping is that it's my own fault that in the program notes I talk about zapping, but the zapping itself is not really the primary thing, actually. It's that it's the idea behind that is it's simply all there, and I don't want to exclude things, and I feel the urge to have it all in.
1: Okay.
2: So that's the simple reason.
1: De vorm van het gedicht, heeft dat nog iets te maken met jouw muzikale vorm in het stuk?
2: No, actually not.
1: Nee, het is alleen maar een soort programma voor het stuk.
2: Only the metaphor I use. Yeah. It's not, I don't use it in any video, but I use the form of the poem. No.
1: We zien daar ook een recorder staan, een cd-speler. Er zit dus ook een geluidsband bij, een tape, of in dit geval een cd. Hoe ben je daar op gekomen? Waarom wilde je dat toevoegen aan dit ensemble?
2: Because it's actually one of the plastic toys.
1: Okay.
2: like Argentina toys. So this is another one of the plastic toys.
1: Ja. En is er ook nog een speciale reden dat je hebt gekozen voor een basklarinet, voor een alt sax? Je had ook kunnen kiezen voor een contrabas klarinet bijvoorbeeld, hè? Want dat spelen ze allemaal. Laat je nog wisselen ondertussen?
2: No, I don't change actually. I'm just in love with the bass clarinet also because that's also from the Argentinian tango. I mean, the bass clarinet sounds so much like the left hand of the bandoneon, and also the alto sax is used in tango. And I just didn't feel the necessity to change in the piece. It's just the instruments I feel most connected to. And of course, the contrabass clarinet sounds amazing.
1: Yeah, absolutely.
2: But it was not the right instrument.
1: Okay. Zijn er misschien nog vragen bij u om

0: gaan wij verder met ons tweede stuk. Dat is een stuk van Bart de Vleeshouwer, die ook pianist is, zoals we gehoord hebben. Je hebt een stuk gemaakt dat heet Skellig Monks. Mm-hmm. Moet ik dat goed uitspreken?
1: Skellig.
0: Skellig. Yes. Ja, het is een eiland ten westen van Ierland. En je hebt dat eiland bezocht.
1: Ja.
0: Ik ben er naartoe gereisd. Je hebt iets over de geschiedenis geleerd daar. Je hebt daar een tijd. Ik weet niet hoe lang heb je daar gezeten?
1: Wel een paar uren bij.
0: Oh!
1: Zo duidelijk ook de boot die er naartoe gaat, dat is geen tijd is om aan de lang te blijven. Ook, maar groot is het ook niet, dus.
0: Nee. Maar het heeft zoveel indruk op jou gemaakt,
1: ja,
0: dat je er een stuk over hebt.
1: Ja, ja. Vooral de geschiedenis, omdat er zoveel rond gebeurt, dus ook rond dat eiland. Het is dus een eiland dat in de 9e eeuw door monniken gebouwd is eigenlijk. Dus waar ze zo gezegd eigenlijk als boetedoening naartoe wilden gaan, volledig tot zichzelf keren. En, dus heel weg van de wereld. En als je daar naartoe gaat, voel je dat ook. Er zijn zo stenen hutjes gebouwd voor het overnachten. Heel minimaal van materiaal dat toen de beschikking was ook.
0: Zitten er nog steeds monniken?
1: Nee, die zijn eigenlijk sinds de 13e eeuw weggegaan. Ook de vikingen die daar naartoe gegaan zijn en hebben een paar vermoord eigenlijk, een paar monniken. En sindsdien is het eigenlijk maar bergafwaarts gegaan naar het eiland. Maar toch wordt het nog bezocht als soort pelgrimstocht.
0: Maar er wonen geen mensen, het is een onbewoond eiland.
1: Ja, okay. Maar het is echt niet groot, dus, misschien 100 meter optrek of zo. Het is echt een spitsvormig eilandje.
0: Zoals ons pand is voor Amsterdam. Dat is wel zwaar niet in de plaats van Londen, maar dat is een soort verdedigingsleidje voor de stad om de stad te verdedigen. Maar ook heel klein.
1: Ja, ja.
0: In jouw stuk, ik neem aan dat daar van dat verslag wat je daar hebt meegemaakt, of tenminste een verslag, je hebt er een verslag van gemaakt en je hebt dat om weten te zetten in een compositie.
1: Ja,
0: hoe kunnen we dingen terug horen? Bijvoorbeeld die monniken of is er iets te horen van het landschap? Of?
1: Wel, ik heb het een paar invloeden die ik wil gebruik hebben in mijn stuk zelf. Eerst en vooral de Ierse muziek. Er is een paar stukken dat je misschien gaat herkennen, een paar Ierse volksmuziek. Maar ook de geschiedenis van Ierland zelf als eigenlijk land van de Kelten. Wat mij zeer boeit, enorm boeit en inspireert ook om dit stuk te schrijven. En eigenlijk, eigenaardig genoeg, het vorige stuk dat ik voor het trio geschreven heb, was ook gebaseerd op Ierse reis dat ik gemaakt had. En daar heb ik dan een stuk van gemaakt. Ja. Maar dus eigenlijk, invloeden die je dat stuk nu zult horen, is ook de overtocht naar het eiland. Voor het eiland zelf is er een klein rotseiland ook, dat enkel bewoond is door vogels, zeevogels. En dat was ook zeer impressionant om te zien. Het lawaai, eerst en vooral. En als je van ver komt met de boot, zie je één witte vlek en zie je niet goed wat het is. Maar dan als je ernaast komt, is het zeer impressionant. Het geluid en dus dat heb ik ook proberen weergeven in het stuk zelf. De vogels die er eigenlijk zitten is de Jan van Genten, misschien ken je dat wel. Dat is eigenlijk de grootste kolonie die daar zit. En die hebben een zeer eigenaardige manier van duiken. Die duiken namelijk loodrecht in de zee om hun vissen te vangen.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook proberen in het stuk weer te geven. Je zal dat misschien horen met de blazers die windgeluid maken en een soort slap geven. Dat is zo min of meer hetgeen dat ik een stuk probeer te
0: weergeven. Dus het is een heel programmatisch stuk.
1: Ja, in zekere zin wel. Maar
0: je hoort de natuur, je hoort de vogels.
1: Ja, maar dat is ook in Vlaanderen. Als ik het schrijf, heb ik zo'n paar ideeën dat ik wil gebruiken, maar dat is niet op volgorde of zo. En ik kan bij elk geluid misschien iets vertellen, maar dat komt ook soms onbewust tot uit. En dat ik zeg van ja, misschien wil ik dat wel gebruiken. Maar het is ook een beetje een experiment voor mij geweest, omdat ik iets anders heb willen doen dan mijn andere stukken. Dus het is misschien iets meer effect en geluid.
0: Maar nog even op dat volksmuziek voor liefde voor terug te komen. Je hebt veel stukken gemaakt waarin volksmuziek een belangrijke rol speelt. Ik denk dat dat in dit stuk ook is. Heb je daar ook volksmuziek gehoord of is het gewoon Ierse muziek in het algemeen?
1: Ik ben in een Ierse pub geweest. Het was niet zo impressionant, maar ik heb wel Ierse volksmuziek gehoord. Maar algemeen volksmuziek. boxmuziek interesseert me. Wat dan nu van Ierland is of ergens anders. Ik ben eigenlijk ook veel bezig met Afrikaanse boxmuziek. En dat zal je ook in dat stuk horen, meer ritmische passages die geleend zijn van Afrikaanse ritmes.
0: Oh, in dit stuk?
1: In dit stuk ook, ja.
0: Maar je hebt ook typisch bijvoorbeeld de jack, dat is zo'n zwaard wat typisch is voor Ierland.
1: Dat zit er ook in.
0: Nou ja, het is niet is het aardig misschien om een heel klein stukje ervan te laten horen?
1: Vraag
0: me heel erg.
1: Kunnen we misschien doen. Van E of zo.
2: E.
1: Maar misschien van maat 81.

0: hoofdstuk zien.
1: Maar ik weet niet of je het herkent, het is heel kamfleet natuurlijk. Maar dat is waar we zien.
2: Ja, die sleptongs die klingen trouwens fantastisch op de instrument.
1: Ja, daarom heb ik ook voor de bariton gekozen. Hij speelt als zeker de bariton. Dus.
3: Die geluidjes toch, de rest.
1: Ja, die geluidjes, maar de rest ook.
2: Nog een laatste vraag. Je bent natuurlijk zelf pianist van dit ensemble. Heb je nou anders gecomponeerd, wetende dat je het zelf als pianist moet uitvoeren? Want ik kan me voorstellen, als je voor een andere club schrijft, dat je dan misschien een hele moeilijke noten opschrijft, die je van heerlijk, de pianist gaat maar eens aan studeren. Of hou je daar geen rekening
1: mee? Misschien onbewust, dat het gemakkelijker is misschien. Want anders krijg ik er soms wel moeilijke partijen. Maar eigenlijk niet, maar het helpt wel te weten dat ik het zelf moet spelen. Dus ik het niet te moeilijk moet maken.
2: Nou, we gaan het
1: maar dat geef ik aan hen, die partijen.
2: Oké, nou, ik wens jullie veel succes.

0: Nicoline Soeter.
1: Dat was Witte Stof van Nicoline Soeter, de derde opdrachtcompositie voor de Composers Club, die door Willem Jetz werd ingeleid. De uitvoering was door het Belgische Telema Trio. Na de pauze speelde het Telema Trio nog een viertal werken uit hun eigen repertoire. Een kort werkje van Jacques Palings, dat hoort u al bij de introductie van dit programma. Het Telema Trio bestaat uit oud-studenten van het Conservatorium van Gent en geeft concerten sinds maart 2003. Afgelopen voorjaar bracht het trio een eerste cd uit. Het trio bestaat uit Peter Verdonks saxofoons, Wart de Vleeshouwer piano en Marco Antonio Mazzini clarinet. De komende 20 minuten kunt u luisteren naar drie werken die speciaal voor het trio zijn geschreven. U hoort achtereenvolgens Studi per una Carmesse van Paolo Longo, Nox van Corneel Bernalo en tenslotte Tres Danzas Episcenicas van Rafael Leonardo Grungaia.

Dat waren de Tres Danzas Episcenicas van Rafael Leonardo Cunhaya, uitgevoerd door het Telema Trio. De afgelopen 5 kwartier luisterde u naar opnames van de Composers Club tijdens November Music 2006. De opnames zijn voor de concertzender door Kees van de Wiel gemaakt in culturele salon Achter de Kam. Op diezelfde zondagmiddag, een paar uur later, was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een wonderlijke performance, namelijk een muziek- en videoperformance van beeldend kunstenaar, muzikus en filmer Dick Verduld, die in Zuid-Amerika tot een ware cultheld is uitgegroeid. Als muzikus heeft hij de verwaarloosde cumbia, een oorspronkelijke Colombiaanse volksdansmuziek, nieuw leven ingeblazen. In het kader van Novembermuziek heeft hij deze Colombiaanse dans samengebracht met Jeroen Bos, Dahlia's en Zwarte Kunst tot een muziek- en videoperformance en dat alles onder de titel De Dahlia's van Hieronymus. De komende 40 minuten hoort u de integrale opname van deze performance door Dick Verduld, performance, zang en VJ en de Argentijn Manuel Schaller, elektronica en draailier.

Sinds ik hem ken, toen was ik 27 en hij iets ouder, heb ik altijd veel respect gehad voor Hieronymus Bosch. Ook al kennen weinigen hem zoals ik hem ken immers. We hebben beiden hetzelfde verleden. Geen van ons tweeën is op de Rijksacademie geweest. Hieronymus zei regelmatig tegen mij, in die toon die hem zo karakteriseerde, dat gaat niet goed met een Duitser, dat gaat fout. Ik heb hem toen aangespoord om dat ook te gaan schilderen. Meer dan een schilderschave, want zeg eens eerlijk, die monstertjes aquareleren, dat kan iedereen, had Bos vooral een voorzienende blik. Hij wist waar het naartoe ging. Met Brabant, met ons, met de Boerenleenbank, met Dries van Acht en het Brabants Orkest. Maar ook verder over de grenzen. Met de Oosterburen bijvoorbeeld en een oorlog. Dat zag je in die vele vrolijke geschilderde collaborateurs die een chagrijnige verzetstrijder ondervragen in Klaagmuur bij Brouwpoort. Ook de Irkoetsk wist hij te voorspellen. Geportretteerd in Bruiloft van Kanaan, als een vreemde koepel omringd door vissen en rode sterren. En uiteindelijk drukte hij. En uiteindelijk drukte hij zijn handtekening in de symbolische dahlia uit. Steenlegging in Schedel. De dahlia kon hij niet kennen. Immers, die bloem is met de Spanjaarden vanuit Mexico naar Nederland gekomen via de Zweedse bioloog Karel Dahl in de 18e eeuw. Wat Hieronymus wel wist was dat hekserij, zwarte magie, net als Philips, het heel goed zouden doen in Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen. Zie hier twee Brabantse exportproducten. Zie hier de ene in geld kapitaliseerbaar en in toekomstig ontslagene, Philips. En de andere als springplank voor afgunst, Black Sabbath, maar ook poëzie, de magie. Het is de taak aan ons antropologen om al deze elementen eens netjes op een rijtje te doen, zodat er doelgericht en zinvoller culturele rapporten kunnen worden samengesteld en daarbij ook beter passende subsidies voor verder onderzoek kunnen worden toegekend.

Gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club.

zijn, maar ook niet in de cultuur. Geef een Spanjaard een eigenschap en hij maakt er een wonder van. Een amulet, een Madonna, een processie, vuurwerk en een vrije dag. Uit Peru kwam de Madonna van kaneel, uit Panama de pedante hoed, uit Cuba de gezegende rondingen, uit de jungle allerlei balsams en geslachtsziektes, allemaal met Latijnse namen. In ruil voor dat alles liet de Spanjaard de Brabantse zwarte magie achter. Tot grote vreugde van Californische tarotlezers, de Nobelprijswinnaar García Márquez en Chileense avant-garde filmers zoals Jodorowsky. Het Spaanse Rijk plakte zich overal aan vast. En alles plakte zich vast aan het Spaanse Rijk. Het ging eraan toe als mistletoe in een toneelstuk van Shakespeare. Inmiddels zijn de doemverwensingen van Azteken, Maya's en grootstedelijk Mexicaans vampierentuig groot exportproduct van het nobele land Mexico geworden. Land dat helaas door het incontinente Verenigde Staten als een onderbroek wordt gezien.

Zo zijn we aangekomen tot het speelplein van het faillissement Latijns-Amerika. Behalve veel moois te delen, heeft het Latijns-Amerikaans continent slechts zijn dochters om te verkopen. Dochters genaamd water, patenten op medicijnen en oppervlakte. Wij, elegant maar moe, kunnen veel leren van de elasticiteit van het Zuid-Amerikaans volk. Hoewel we beginnen aan de mode van de airco in de file, weten we dat onze overblijvende welvaart korter gaat duren dan een normaal verlof bij de arbeiders van Tiger Plastics. In de schilderijen van Hieronymus staat alles. De dahlia's, de monsters, de vergeten hoeken en de hangmat. Ja, de Zuid-Amerikaanse hangmat. Geef onze kinderen die. Leer ze schommelen. Het versleten huurlingengeloof van de New Age heeft geen weerwoord tegen zijn edele grote broer. Een lapje vlechtwerk dat altijd hangt tussen twee bomen en waarin men heerlijk kan luisteren naar het paardje van de cumbia. Chiki chiki.

0: Dat was de performance De Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, door Dick Verduld en Manuel Schaller. De opname werd op 19 november vorig jaar gemaakt door de concertzender in de kleine zaal van de Verkadefabriek door Kees van de Wiel. Dit was de laatste uitzending uit een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Dit jaar vindt November Music plaats van 14 tot en met 18 november. En wel in 's-Hertogenbosch, het Belgische Gent en het Duitse Herne. Wilt u meer informatie over het festival? Dan verwijs ik u graag naar de website www.novembermusic.net. www.novembermusic.net. En ook dit jaar zal de concertzender weer acte de présence geven tijdens het festival en een groot deel natuurlijk van de concerten opnemen. Dan is ook nog vermeldenswaardig dat we de gehele maand november op de site van de concertzender een primeur hebben. Dan is namelijk November Music een themakanaal. U kunt dan 14 uur durende carousel beluisteren. Een 7-delige serie die we hebben uitgezonden in zijn...
1: Van Joet Elig.

In het programma Concertzender Live Archief brengen we de komende 2 uur een muzikaal verslag van November Music 2003. November Music is een muziekfestival dat plaats heeft in 3 verschillende landen: België, Duitsland en Nederland. Een van de speerpunten van November Music zijn de vele compositieopdrachten die worden verstrekt. Deze nieuwe werken worden in alle 3 de landen uitgevoerd, waardoor een breder publiek ermee kan kennismaken. Een van de compositieopdrachten ging naar de jonge Brabantse componist Christopher Zegers. Hij schreef een stuk voor 2 saxofoonkwartetten met live elektronica. Het concert vond plaats in het Muziekcentrum 's-Hertogenbosch op 11 november 2003. Voor de uitvoering waren 2 saxofoonkwartetten verantwoordelijk. Het Nederlandse Kohinoor en het Belgische Sax Appeal. De titel van het stuk, Electroshocks, verwijst naar het elektronische gedeelte van de compositie. Die wordt schoksgewijze toegediend.